voor ons wordt ziek voor derde onkel Mone. Melkeweien om Merkumo, woon op bij Jammersloepo. I werd het jongen poepo, zo kom je op, was het toepo.